twee. Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Wees morgen die mas. Als je bitterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Linkin Park hierdie en soms Numb. Numb, numb. Dat is hy half negen. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Denk eens hoe mense dit uitspreek.
1: Wat? Zeg hem weer?
0: Numb.
1: Numb, numb.
0: Denk so. Ek weet ook, ek werk ook het nie.
1: Zon is koud
0: vandag. Kijk na jou sport. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport. Hallo, dag sê, môre.
2: Hallo, môre, goeie dag.
0: Lekker my Pelly.
2: Lekker my chum. Right, kom ons kyk na die wêreld van sport en ons begin met die All Blacks span aankondiging vir die naweek se vierde en laaste toetswedstryd teen Suid-Afrika. Damian McKenzie, Will Jordan, Anton Leonard Brown, Jordy Barrett, Josh Moorby, Richie Mounga, Cam Roygaard, Peter Lockay, Ethan Blackadder, Tupou Vahi, Patrick Tuipulotu, Fletcher Newell, Cody Taylor en Ethan de Groot is die beginspan vir die All Blacks vir die vierde en laaste wedstrijd. Suid-Afrika is 2-1 voor met 1 om te speel. Dit is ook die Curriebeker finaal. Griquas Pumas, kan nie glo, ons praat Curriebeker finaal en dit beteken die jaar staan einde se kant toe. Hier van hier af tel ons weer op met vriendskaplike wedstrijde en die Verenigde Rugby Kampioenskap wat op pad is. So, ja, nou die toetswedstrijd wat ek nou verwijs is in die Bokke in Nieu-Seeland, morgen aan 11:00, die Curriebeker finaal is morgenmiddag 3:00, as jy dit wil dophou. En dan begin die Verenigde Rugby Kampioenskap weer op die 25ste September. Premier Liga, ek voel dus die Premier Liga kom net so terugkyk na die UEFA Kampioene Liga wedstrijde gisteraan, die laaste wedstrijde in week 1 van die nieuwe seisoen. Fenerbahce en Roma het gelijk opgespeel, so ook PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk. Como van Italië het Leipzig van Duitsland geklop 4-1, Bayern Munich met de 5-0 wen teen Bodo Glimt, Manchester United 4-0 wenners teen Sabah en Slavia Praag wat verloor teen Lens. Die competitie hervat weer op die 13de Oktober. Die Premier Liga naweekse verpligtinge begin amtelijk morgenmiddag 4:00, Aston Villa teen Nottingham Forest, Bournemouth tegen Brentford, Chelsea tegen Hull City. Ons gaan nou kyk wat het Hull, kan hulle aangaan met hulle momentum, nadat hulle regtig goed begin het. Hulle speel tegen Chelsea weg by Stamford Bridge, Crystal Palace, Ipswich ook 4:00, so ook Liverpool tegen Fulham. Die halfstel

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4, 4, 4, 4, 4, 4.

0: Jy is op bokradio.co.za en soos elke Vrydag gaan ons op reis saam met Tini Jonker en Andre Haasbroek toere. Vandag kuier ons in Capri en Italië. Kom ons hoor wat hierdie twee te sê het.
1: Elsa, hoor hierdie naam. The Isle of Capri.
2: Oh, daar het jy my aandag nou. Die Isle of Capri, een van die mooiste eilandjies.
1: Ongelooflik mooi.
2: Nee, ek dink dit is rarig seker, dit is vir my so mooi, want as ek Isle of Capri sien, dan denk ek natuurlijk net aan die wonderlijke suurlemoene.
1: Of course.
2: Sofatus, wat, Sofatu Amalfitano.
1: Oh, ja, maar maak hulle nie per tyd keer die heerlijke drankie van dit nie.
2: Ach, natuurlijk, en dit precies.
1: Ek weet.
2: Limoncello!
1: Ciao, ciao, Bella. Nee, maar, best kan een lekker drankie daar drink, maar weet wat nie, wat vir my wonderlik is van Capri in die eilande. Jy kom maar aan hier met jou veerboot en dan kom jy daar onder aan en dan is hier die hele ekonomie, mense wat wemel en
2: Dit is so besig. En dit is 'n meer nes bote, veerbote, klein bootjies, mense, winkeltjies, suurlemoene net waar jy kyk.
1: Oh.
2: Dit is so mooi in die water. Blauw.
1: En natuurlijk die mense wat jou vat daar na die Blue Grotto toe, nee, en ja. Dit is een ongelooflike ervaring.
2: Ja, dit is iets wat een mens moet doen, tenminste is eenmaal in die leven.
1: Once in a lifetime experience, sê ek vir jou. En ek kan onthou, nou vat die busjes jou so op, en dit is hier die kronkelpaaikies, al die pad op tot by Capri, in die middel van Capri, en dan al die pad tot heel boe, by Anna Capri,
2: daar is ons nou eigenlijk die drie vlakke. En dit is so lekker, want elke net so half bykie sy eie atmosfeer. Dit is winkeltjies en mensies en dan heel
1: Romeise
2: gelato. Maar natuurlijk heel boe by Anna Capri is die mooiste maar mooiste uitsigte. Dit is awesome rovend mooi. Nee?
1: En hulle vat jou, jy kan so chairlift vat waar jy op jou eie met net die berge rondom jou die see daar door ver onder die mooi blauw see.
2: Ja, dit is lekker want jy sit en dink, dit is net jy in die natuur nee, en ja, die uitsigte. Dit is wonderlik en natuurlijk het hulle hierdie heerlike bal na die limoncello en die gelato, dis natuurlijk pizza, napolitana, dit is natuurlijk die lekkerste, alles met een suurlemoen geerselkie, die flavor of lemon, nee, maak jy saak of het nou risotto is, of nagereg, of roomys, of granit,
1: Oké, okay, jy maak my nou verseeslik lis om as jy na Isle of Capri toe te gaan. Maar ons gaan nie net daan toe nie, want as jy van die Isle of Capri een veerboot vat, ga jy na hierdie skilderachtige dorpie op die rotse Sorrento.
2: Oh ja, Sorrento is nog een juweel van die Amalfi, ne? En wat so lekker is vir my van Sorrento, daar is die lekkerste winkelkies. Oh, mens kan die lekkerste goeikies koop, oliekies en asynkies en kraliekies en kleren met suurlemoen patroontjies op en tafeldoeken en dit is net dit is lekker.
1: En elke derde winkel laat jou bietjie proe, nee?
2: O, dis dis die lekker stelle, laat jou regtig proe, maar dis baie slim, want dan koop een mens ook, nee.
1: Maar as jy nou in daai deel van Italië is, nee, kan jy mos nou nie Pompei mis nie.
2: Ja, Pompei is ook een moedsie, nee. Ek meen, ons allemaal ken die story van Pompei en die verspevende berg en die stad wat vereerig versteen is, maar dit is ook een ongelooflike historische moedbeleef.
1: Ja,
2: nee,
1: dit is definitief een juweel. En dan vat jy al die pad op na die land en die hierdie historische stad wat allemaal van weet, Rome.
2: Absoluut. Kijk, hierdie is een wonderlijke Italiaanse been van hierdie heerlijke tour van ons Oos-Europa, eindelijk die Balkanlande, nee, en Italië, maar oh my goodness, nee, Rian, volgende keer moet ons verder vertel, want hierdie is so lekker toe, dit is een van die wenners vir my, nee.
1: Ja, natuurlijk, want weet jy wat, as mens bijvoorbeeld op San Gimignano gaan, wat so klein dorpie is, heel boe op die berge, en jy drink lekker glasie wijn, en wat is al lekker borde wat jy kan eet?
2: Een charcuterie bord in Italië, dit charcuterie. Is wel Frans, maar jy kyk uit oor die wonderlijke Toskaanse platteland, is so mooi, nee, kyk, wonderlik Italië, Italië bly maar net een wenner, nee.
1: Bly net een wenner, maar ek denk in elk geval, ons moet definitief aangaan na Slovenië se grotte toe, wat ons besoek, en natuurlijk gaan ons ook na Kroasie toe, en al die lekker dingetjies wat ons daar doen, en sluit hom af in een Bosniese ervaring duisend.
2: Ja,
1: maar Elsa, waarheen volgende?
2: Volgende keer kan ons bietjie in Bosnië gaan kuier.
1: Lekker.

0: Dit was fantastisch. Zo met doodgewone on. Zet hem lekker hard. Amper tijd voor verwarrende vrijdag. Zo met my interieure van hem Tommy Dell. Het ek gedink gaan ek al die lekker country liedjes vat. Wat de mensen helemaal verkeerd sing. En dan gaan ek dat dit in jou kop gaan vasteken. Dat jy dit hoor vir die rest van je leven. Dit is die probleem met verwarrende vrijdag. Die oomblik as ek vir jou so'n liedje speel. Dan is dit al wat jy gaan hoor. As jy ooit weer die liedje hoor. So ek vraag inniglik om verskoning daarvoor. Of doen ek? Gee structuur aan jou schoolse laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Van 2 tot 8 december 2026 by Hugnote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes Today.
1: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Polat Lamb Champs op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Ga na zaarbraai.co.za en volg die instructies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Arbeid. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
5: Bok Radio 989 FM.
6: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so be nie.

Daar is Black Eyed Peas, Shakira, Don't You Worry, want is vrijdag 10 minuten na 3, Bokradio 98.9 FM in die Weskaap wereldwijd, bokradio.co.za. Cape Gate, Tafelberg, Meubels, dit is waar ons kuier vannacht, grootvieringe, dit is 10 minuten na 3.

0: Amber, the proof vir jou Bokrani 90.9 FM, ook vir jou beskikbaar op Bok TV, om kry wereldwijd op www.bokrani.co.za. Die is uitklok, nog aan jou gebruik dier NMI Toyota, Zian Monique, nog so paar minute in jou geselskap, rechtstreeks van Aftalfberg Nebels, Cape Town, dis die 63ste verjaarsdag. Carnaval, gelooflike carnaval, skrit veel, wat jy kan spin, al wat jy moet doen is, ten minste R500 spandeer in die winkel, jy kan die geld terugwen, klomp geleentjede vir jou om weg te stap met nie net een ongelooflike product nie, maar iets hier vir jou sak.
1: Kijk, ek moet sê, elke keer as ek voorbij die wiel stap, oorweeg ek om iets hier te koop, net laat ek die wiel kan spin, want het lyk net lekker.
0: Ek oorweeg om net te spin vir die sake of spinning.
1: Ja, maar jy gaan nie op jou geskinkie dan kry nie.
0: Ek wil nie dan spin, okay?
1: Maar ek soek om my skinkie. Typies
0: vrouwmens.
1: Natuurlijk, okay, so, hoe dan nou anders?
0: Ons is nou nog bezig met die laatste ronde van Letterlijk sê jy lang en oef in lirike. Kom ons gee gou vinnig die antwoorde. Monique, eerste enetjie was?
1: Jou eerste liedjie vir vandag. En ek moet sê, ek dink hierdie was van my favorite. So, so jou koeie vir die eerste een, skenk nogmaals. Een mengeldrankie, waarin edele druivenspirits met koolzuur houdende cola verenig word. Laat die vloeistof ijskoud wees, iets met een swempie van een besondere karakter, iets met een kenmerkende byt, wat die keel herinner aan die aard van die drank, en nog een zodanige mengsel van geestelike distilliaat en cola.
0: Mooi, dit natuurlijk. Gooi nog een vuil kook. Uitstekend. Oké, volgende een was, die bestaan word geleidelik draagliker naarmate mense ouderdom toeneem. En my gedagtes verkeer in een toenemende geordende toestand. Die verantwoordelikhede van volwassenheid verslinder echter my beskikbare tyd en geld nie te min. Verbeter die lewensomstandighede naarmate die jare vorder. Dit natuurlijk, dit raak beter as jy ouwe raak.
1: Dis nou wat gebeur as ons nie kan iets speel, nie? Jy kryf Monique Zion.
0: Hey, die maak my syk van breek. Die laaste een is...
1: Ek beskik oor een apparaat op my persoonlike water aangedrewe vaartuig.
0: As jy nie hierdie een gekry het, ek is jammer, ons kan nie vriende wees nie.
1: Een waarschuwingstoestel waarmee ek die vaartuig laat aankondig wanneer ek in die richting beweeg. Ek laat die waterstiewe se sein klink en stuur die vaartuig doelgerig na en ek beskik oor een akoestiese waarschuwingstoestel op my water aangedrewe voertuig. En met die klein sein apparaat laat ek my waterstiewe tot by u beweeg.
0: Mooi, dit is... Ek het een toetig op my waterscooter.
1: Okay. En dan sien die tyd van die show waar die wiele afval.
0: Ok, wel, want dit is wel goed tyd. Met dit, 5 punte, gaan dan nou aan Jock Lombard.
1: Hey, yo,
0: well
1: Jockie.
0: Die tweede vanaste met al 3 correct is...
1: Was Juan met 4 punte. Ah. En dan met 3 punte...
0: Juan or 2 more of these and you can win. Hey. Ok, 3 punte.
1: 3 punte het ons vir Rudy.
0: Ok, wel dan Rudy.
1: 2 punte op die bord het ons vir Lara. Okay. En 1 punt op die bord vandag het ons vir Zal Monique. Okay. Nou.
0: So, ons top 3 en die wenner met die meeste punte stap weg met de R1000 geskenkbewijs van Grounds Meat and Deli.
1: So, in die derde plek. Met een totaal van 11 punte vir hierdie week, het ons vir Jockey! In die tweede plek, met 13 punte.
0: Een derde achterin volgende keer.
1: Derde week in een rij, het ons vir Lara. En dan ons wenner vir vandag punte. Met 15 punte op die boord en stap weg met de R1000 geskenkbewijs van The Grounds Meat and Deli is Almonique!
0: Lekker is Almonique! Gaan The Grounds Meat and Deli gaan kry jouself al die lekker vleisjes en kan jy morgen lekker braai hou. En weet jy wat, Laura, ons gaan speciaal vir jou volgende week hierdie weer doen. Ja. Dan ons weer eens... Letterlijk sê jy lang en hoof in Rieke en kyk of jy oor die wal kan kom.
1: Kyk, jy is so nabij. So volgende week, ons hoop is jou week. Maar Zal Monique, gemaakt het eruit by The Grounds Meat and Deli. Jy kan jou voucher bykie gaan spandeer. En as jy nou nie voucher gewin het, jy gemaakt nog steeds het eruit. Want Friday is here and The Grounds Meat and Deli has the perfect way to kick off your weekend braai. They mixed A2 lamb braai chops

0: The Jacksons, Can You Feel It? Ja, hoe voel jy vanavond op hierdie Vrydag aand? Bok Radio, Bok TV, dit is een baie lekker aand natuurlijk. Klipwerf tree op oor 20 minute. Hulle was hier in die atelier 10 minute oor 7. Genie, Omkobus, Christian. Oh, dit was so lekker gewees en Heroes raak nou lekker, lekker vol. Nou ja, goeienavond, as jy nou net ingeskakel nie, dit is die tweede uur, moet nie vergeet nie, die WhatsApp-lijne gooi ons ook, baie mense vra of ons morgen aand hier by Heroes die rugby gaan uitsaai, die antwoord is een groot, groot ja. Tashay tree morgen aand op ruimkleedskompetisie, weet jy, is mense wat op en af, Tani Julie om Eddie natuurlijk, hulle het kom, hallo sê, JC en Joni het kom, hallo sê, en, toe kom sê, Dominique en Kyle ook nou vir my hallo, en ek het gesê, kom in, kom ons vraag gauw bykie, hoe gaan dit, hoekom is hulle hier? Kyle, goeienavond.
1: Goeienavond.
0: Hoe gaan dit?
1: Heel rustig, heel rustig.
0: Daar sy, Kyle, ek wil gauw vinnig hoor, Klipwerf natuurlijk, hulle tree oor 20 minute, is jy fan van hulle muziek?
1: Ek het actually nog nooit van hulle gehoor nie.
0: Kan jy nog nooit van hulle gehoor het nie?
1: Ek is maar nog bietjie nat achter die ore.
0: Ja, so jy is hier saam met Dominique of met ouma hulle en familie?
1: Ek is Dominique en haar ouers hier
0: so. So hulle het jou genooi?
1: Ja.
0: Ok, so waarna sien jy die meeste uit vanavond?
1: Ek is eindelijk nogal baie lief vir Afrikaanse muziek, so ek is okay. Opgewonde om te sien aan een nieuwe stijl van muziek.
0: Ja. Nou dit is een voorsmaakje wat gaan kom vanavond, Kyle. Daar sy. Dit gaan nou heel aan so gaan, dit gaan lekker en jy gaan sien, hierdie tafels hier achter jou, hulle gaan dit wegskuif en mense gaan dans. Sê gewoon net vanaf voor ons, waar is jy nog op die school, wat studeer jy?
1: Ek is graad 12 by Hoërskool DF Akademie.
0: Ok.
1: Ek kom van die Bellville area af.
0: Ja.
1: En ja.
0: En Dominique, is dit jou meisie?
1: Dit is my meisie.
0: Ja. Ok, lekker jylle twee. Maar nie te minnie, is daar mense wat jy gou vinnig net wil hallo sê, groet of iets?
1: Ek weet nie of my opa nou luister nie, maar hallo opa en my ma of pa dalk luister, hallo mama, hallo papa en dalk my sissie.
0: Daar sy nee, Kyle, julle twee moet die vertoning geniet oor 15 minute plus minus, dan is dit klipwerf wat gaan optree. Nou ja, toe ruimklets, Tashay kaartjes wat jy kan wen vanavond, is een lekker, lekker hand. Purple Rain, hy is op pad, Smokey Needles and Pins en vele meer. Welkom!

0: duw harder als de windpomp en nog gesis. Die week is voorbij, nou is het tijd om die volume op te draaien. Dit is die afterparty met Gerard Skaap. Elke vrijdagavond van 10 tot middernacht net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die grootste dansdrijvers, onweerstaanbare remixes. Remixes. Feel good vibes in perfecte klankbaan voor jou vrijdagavond. Moet je die partijkie maar soort nie. Die afterparty wordt die naweek amtelijk begin. Elke vrijdag, 10 tot middernacht, net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die afterparty draait het harder. Voel die energie en vier die begin van jouw naweek.
1: Hallo, hallo, hallo, baie welkom hier op vrijdagavond, die afterparty, wat ek en jy saamkeer vanuit tot met middernacht. Die muziek wat jy hoor in die achtergrond is die Klipwerf Dansorkest. Hulle is vanavond hier by Heroes Live. Lekker vibe hier so. Man, mens wil net dans en party. En dis wat ek en jy nou gaan doen. Daar by die huis, waar jy ook al is. Dans en party. So op die muziek hier van Bok Radio en die afterparty. My naam is Gerard Skaap. Lekker om saam hier te kuier. Op hierdie vrijdagavond, die 11de September. En kan nie glo, dis al 25 jaar waar hy twee vliegtuie daar in die Twin Towers ingevlieg nie, kan jy geloof, 25 jaar terug, maar ja, tyd vlieg, dis amazing hoe tyd vlieg, so vinnig vlieg tyd voorbij, dit is scary, dis eintlik baie skrikwekkend, dat tyd so vinnig voorbij vlieg, en een ou, ja, hier is ek al 25 jaar ouder, dis scary, by elk geval, ek en jy gaan nou lekker saam kuier, baie dankie vir al die WhatsApps wat slank inkom, op die WhatsApp line 074-2989, dis die WhatsApp nummer, ons gaan lekker saam keier, ek en jy, lekker dansmuziek, lekker keier, en ek wil weet, wat is jou vrijdagavond sonde, wat doen jy op een vrijdagavond, wat jy nie normaalweg in die week doen nie, wat is jou vrijdagavond sonde, laat weet bykie vir my, is jy iemand wat, eet jy sommer een hele pizza alleen, is dit een van jou vrijdagavond sondes, sê, ga net een drankie drink en dan kom jy baie laat by die huis, of dans jy alleen in die sitkamer, of bly jy in jou pyjamas die hele aand. Laat weet bykie vir my, wat is jou vrijdagavond sonde? Laat weet bykie vir my, hier op 074-2989. Kom ons kyk lekker saam, goeienavond, baie welkom, is 3 minuut na 10, en op pad nog vir muziek van DJ Varkont en PDP Remix met Fernando, dis als op bad vir jou, hier op die afterparty, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV.

0: Is dit nie lekker muziek vir jou so op een vrijdagavond nie? Fernando, de PDP remix, net hier op Bok Radio op TV. Goeienavond, lekker welkom by die afterparty.
1: Goeienavond met Gerard Skalp, 10 tot middernag op Bok Radio.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
1: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.

Ook Rariebok TV en het was natuurlijk DJ Boerbeats met The Best. Lekker remix daar. Baie geluk aan ons wenners, ek het julle paar, ek gaan hulle nou aankondig. Ek het hulle klaar deurgestuur vir Heroes Live. Julle inskrywing, so Heroes Live sal in elk geval die kaartjies vir julle aanstuur per e-pos en ook vir jou net een screenshot stuur op WhatsApp. So, baie makkelijk, jy gaan jou kaartjies binnenkort kry, jy gaan sommer weet jy het gewen, hulle gaan het vir julle aanstuur. Dan een boodskapje gekry van Rudy, hy sê, hallo daar, laat die afterparty skit. Nou ja, ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen met een van die songs, ok, maar gaan plan maak. So ek sê, hier is dan nie een request show nie, maar ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen op die enekie. Hoor Rudy, dankie vir jou boodskapje, ek waardeer het. Dan het ek het gauw kyk hier so, ek het nog een paar boodskapjes ingekry, dat ek net gauw hier so uitsoort. Hoe is jou vrijdag aan so ver? By the way, hoe is jou vrijdag aan so ver? Hier so een boodskapje, kom ons kyk gauw. Wat daar een wolk is, is daar een beat. Net hierna, dan gaan ons nog een paar boodskappe uitspeel. En so wat hy naam ook aankondig.